the island.

even onderweg of op de bus. Dagen lopen trager op mijn rug. Ik kijk naar de aarde, naar de lucht. Vingers door mijn haren, want mijn dagen gaan te vlug. Geen probleem als het tijd kost. Neem rust, ik ben daar als je twijfelt. Koffie bestaat.

Ik wou vluchten van gedachten in mijn brein. Ik haat de bus, dus belandde op de trein. Kleine dagen in een grote stad. Er zit een eenzaamheid verborgen in uw grote hart. We leven overdag vaker weer in woorden vast. Jij zei liefde, ik ben slechts wat dat erover was. Beter dan dit wordt het niet.

0: Dit is Urgent FM.
1: Nam your ring a cure, nam your ring a cure.

Thank you.

0: Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Onze duivels speelden gelijk op het WK voetbal, bleef 1-1 in hun openingsmatch tegen Egypte. Egypte scoorde in de 20e minuut. Romelu Lukaku viel in na de 66e minuut en zorgde na een paar seconden al voor de gelijkmaker. Maar speler Brandon Mechelen geeft toe dat de match traag op gang kwam.
3: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt hebben. Ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
2: Ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt, hoopten op meer dan een gelijkspel.
4: Ik vond dat de Belgen beter waren, dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
5: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
6: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
7: Blijven wachten mee van de Rode Duivels en we gaan door.
2: Zondag spelen de Duivels in LA hun tweede groepsmatch tegen Iran. Nog op dat WK heeft Tunesië zijn bondscoach aan de deur gezet na de zware nederlaag tegen Zweden gisteren. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro.

0: De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. Dag 2 van de G7-top in Evian in Frankrijk. Met vandaag de Oekraïense president die er komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
1: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
0: In Indonesië heeft een zware aardbeving plaatsgevonden op het eiland Sulawesi. Die had een kracht van 6,7. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog geen duidelijkheid. Er is ook geen tsunami-alarm afgegaan. Aardbevingen komen geregeld voor in Indonesië. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd, vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Aik Picone verklaart.
2: We kunnen naar een aantal zaken kijken. We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws nu sterk wordt uitgedaagd door vele andere platformen. En dat kan gaan van film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. En een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
1: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. Minder mensen nemen ouderschapsverlof. Voor het eerst in 20 jaar daalt het aantal aanvragen van 106.000 naar 105.000. Het is nog niet duidelijk hoe dat komt, mogelijk doordat er al jaren minder kinderen geboren worden. Opvallende tendens is dat vrouwen minder ouderschapsverlof nemen en mannen het meer. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. En dag 2 van de G7-top in Evian, met vandaag de Oekraïense president die komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
3: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: Alles is nog mogelijk voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Egypte in hun eerste match. Maar ze kunnen nog altijd groepswinnaar worden. En dat kunnen ze maar beter proberen, zegt sportjournalist Maarten Brex.
4: Het vervelende is dat we vanaf nu altijd naar Egypte moeten kijken en beter moeten doen om groepswinnaar te worden. Als we geen groepswinnaar worden, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten we veel

0: reizen, komen we sneller tegen toplanden uit. Argentinië in de achtste finale zou daar al wachten. Dus toch maar proberen groepswinnaar te worden en mikken op die kwartfinale tegen Spanje. Echt belangrijk.
1: Zondagavond om 9 uur spelen de Duivels in de VS tegen Iran. Bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, meer zon ook. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar wel kans op onweersbuien dan.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

twijfel, ik heb geen spijt. Ik ben een normaal man, een klein vergrijp van tijd tot tijd.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. Die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. Een onbekende heeft 21,5 miljoen euro geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hol in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, dat zijn de zeven belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
3: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
2: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na die ondertekening van dat principeakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op het toernooi van Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. De zussen wonnen samen al 6 keer het dubbelspel in Wimbledon, maar Serena Williams is nog maar net aan haar tenniscomeback begonnen na 4 jaar pauze. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran, Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En het Belgische chocolademerk Neuhaus trekt naar India. Het opent daar zijn allereerste winkel op de luchthaven van Mumbai. Neuhaus richt zijn pijlen al maar meer op het buitenland. Vorig jaar opende Neuhaus zijn 16e winkel in de VS en ook in Jordanië ging een nieuwe winkel open. Wereldwijd zijn er 90 Neuhaus-winkels. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
4: 1, 2, 3, 4.

et miaou miaou. Griffe dehors, moi dans ta nuit.

0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Samen blokken, samen strijden.
3: 20 op 20.
4: Hallo en welkom bij 20 op 20. Wij zijn Robbe en Antje. Wij gaan vandaag samen met een aantal vrijwillige studenten jullie blok even verlichten. Verwacht je aan 2 uur opgewekte, meezingbare muziek met luchtige onderbrekingen,

0: Dat was Smash Mouth met All-Star.
1: En dat is iets wat de Rode Duivels gisteren niet waren, All-Stars. Maar bon, gelijkspelen is toch al beter dan verliezen.
0: Ja, zeker. En tijdens deze show hebben we opnieuw een live chat. Die kan je vinden via de linktree op onze Instagram of via onze website. Of je kan gewoon nu het nummer dat ik ga zeggen onthouden. Dat is +34 4 69 71 25 24. +34 4 69 71 25 24. En dan kan je ons via WhatsApp leuke berichtjes sturen, muziek aanvragen, vertellen over je dag. Of als je met een vraag zit en wij moeten jou komen helpen, dan kan je dat daar ook sturen. Stel, je poes heeft je huiswerk opgegeten of je oma is weggelopen. Daar kunnen wij allemaal mee helpen natuurlijk. Of je liefje is niet meer lief. Daar kunnen wij ook mee helpen. Let us know via de chat. Hopelijk horen we jullie snel.
1: Ook hebben we vandaag bezoekers in de studio. Studenten WH en Berre studeren vandaag bij ons in de studio. We gaan hun al even storen om hunzelf te laten voorstellen. Hallo.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
1: Ja, wat studeren jullie hier vandaag?
2: Ik ben Berre en ik ben bezig met mijn cursus van Italiaanse letterkunde.
1: Wauw.
3: En ik ben Weha, ik studeer communicatiewetenschappen en ik ben bezig met mijn cursus toegepaste statistiek.
1: En vlot is een beetje?
3: Het is mijn eerste keer dat ik er eigenlijk echt effectief mee bezig ben, dus ik ben zelf nog aan het beoordelen als ik er wel of niet mee aan het vlotten ben.
2: Voor mij wel. Het is veel filosofie en zo, dat is altijd wel fijn. Veel zelf interpreteren.
1: Oké, super. We gaan jullie maar laten verder studeren. Hier komt Tame Impala met Let It Happen.

0: Je hoorde Sofa King van Royal Otis. King, Burger King, ja hoor, je hoort het. Het is tijd voor... De Bloksnack. Een fijnproever tijdens niet zo fijne dagen. Je hoorde het. Het is dus weer tijd voor de Bloksnack van de week. En deze week zijn we erop uitgetrokken en naar de studerende studentjes hier in Gent getrokken om een keer te gaan vragen wat hun favoriete Bloksnack is. Waarop zij wat hun brandstof is voor deze periode.
1: Hallo, wie ben je?
2: Hallo, ik ben Joost, Adam.
1: Aangenaam. Wat is jouw favoriete Bloksnack?
2: De margrietjes van de Oké.
1: Oké, ja, dat snap ik volledig. Ja. En waarom is dat je favoriete Bloksnack?
2: Omdat die zijn kleine koekjes. Je kunt daar zo een paar van eten en dan weer wegsteken. Mijn koffietje is dat lekker. Al tijdens studeren is dat lekker. In de pauze is dat lekker. Epic.
1: En zou je dat ook aanraden aan andere studenten?
2: Ja, wel best duur tegenwoordig. 4 euro voor een pak, maar goede investering. Ik zou het wel aanraden.
1: Oké, bedankt.
0: Kan je kort even voorstellen?
3: Ik ben Leo. Ik studeer tolken aan de UGent.
0: En wat is jouw go-to snack tijdens de blok?
3: Wel, het belangrijkste is eigenlijk evenwicht. Dus je moet altijd iets heel vezelrijk en proteïnerijk, een groente of zo, zoals wortels, mixen met dan gewoon something for the fun. Zoals een koekje of iets. Maar niet te veel suiker, want dan ga je crashen en dan kan je niet focussen.
0: En zou je het aanraden aan andere mensen?
3: Ik vind dat iedereen dat moet doen, want het is echt wel heel belangrijk wat je eet tijdens de blok.
0: Oké, dankjewel.
1: Graag gedaan. Stel jezelf eens even voor.
4: Hallo, ik ben Tijl. Ik ben student ingenieur architectuur hier aan de UGent.
1: Wat is jouw go-to bloksnack?
4: Wel, momenteel ben ik heel veel wortels aan het eten. Of wortels met hummus, dat is wel een goede snack.
1: En waarom is dat je favoriete snack?
4: Het is crunchy, het is gezond. Je kunt er zoveel van eten als je wilt. Voilà.
1: Zou je het ook aanraden aan andere studenten?
4: Sowieso ook. Ah ja, maak je handen niet vuil. Dus je kunt gewoon verder typen of schrijven of whatever. Dus niet hetzelfde als bij chips of zo.
1: Oké, super. Dankjewel.
0: Ik denk dat het duidelijk is. Deze week zijn de wortels en de margrietjes van de Oké heel hard in trek. Dus ik denk dat het ook maar logisch is als wij daar een keer gaan testen. Antje gaat beginnen met testen. Welke ga jij als eerste proeven, Antje?
5: Ik ga starten met een wortel.
0: Spannend.
5: Spannend, hè?
0: ASMR.
5: Lekkere wortel.
0: Goeie wortels, dus.
5: Ik voel zo de vitamine naar mijn hersenen stromen.
0: Ja, dat heb je natuurlijk nodig tijdens de blok, hè, want je moet wakker kunnen blijven.
5: Ja, inderdaad.
0: En dan het margrietje.
5: Eerst de wortel verwerken.
0: Ja.
5: Oké, spannend.
0: Oké. Welke?
5: Ja. Dat hit.
0: Dat hit?
5: Dat hit.
0: Ja.
5: Zeker een aanrader voor tijdens... Tijdens de blok.
0: Ja, dus je hoort het. Het zijn allebei twee aanraders. En Antje, welke heeft je voorkeur?
5: Ik denk de wortels. Want van die margrietjes kan je blijven eten. En die zijn niet zo gezond om te blijven eten. Maar als je wortels blijft eten, dat kan niet slecht aflopen, denk ik.
0: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Ik vind ze allebei wel leuk. En ik denk, net als dat Tijl zei in het interview, het is wel heel handig dat je je handen niet vuil maakt met wortels.
5: Dat klopt. Dat lijkt me inderdaad ook
0: Want
5: handig.
0: Want met die margrietjes, de kans dat er zo wat chocolade blijft hangen aan je handen is toch ook...
5: Ja, en kruimels op je cursussen.
0: Ja, dat is niet handig.
5: Nee.
0: Maar ik denk dat het nu tijd is voor The Strokes met Adults Are Talking.

Je hoorde net Lord met Mood Ring. Binnen een klein kwartiertje gaan we nog eens checken bij onze studenten in de studio. Maar hopelijk gaat daar momenteel alles goed. Maar heb je eigenlijk ooit al eens naar je cursus gekeken en gedacht, wat voor rare dingen staan hier? Dan is dit lied vast toepasselijk. Hier is OMC met How Bizarre.

around.

En ondertussen is het eerste half uur al ruim verscheiden, dus dan is het weer tijd voor... Jazeker, het is tijd voor een heuse dansplaats. Trek je benen, gooi je cursus aan de kant, want hier komt Dolly Parton met 9 to 5. Dus dansen, ga op die bureau staan. Wij willen jullie zien dansen, oké, mensen? 3, 2, 1.

De pauze is voorbij, dus we kruipen net zoals Dolly Parton terug achter ons bureau. In het geval van studenten is het misschien eerder 8 to 10 in plaats van 9 to 5. Alleszins, we studeren gezellig verder met Youth van Asgeir.

0: Dat was het dromige Cigarette Daydream van Cage the Elephant. Ondertussen zijn onze studentjes alweer lang bezig, dus we gaan nog een keer zien hoe het met hen gaat. Berre, lukt alles?
1: Bij mij lukt alles, ja. Ik ben goed aan het opschuiven hier, dus ja.
0: Kijk, je moet vaker in de studio komen studeren,
1: blijkbaar,
0: denk ik. En lukt het studeren voor jou een beetje vandaag?
2: Savatjes, het is er nog wat inkomen en het is wel heel veel zo van hetzelfde, zo de leerstof, maar ik begin er zo wel voeling mee te krijgen.
0: Ja, met wat was jij weer bezig?
2: Toegepaste statistiek, dus ik mag al die fantastische verschillende statistische methodes gaan uit mijn hoofd leren kennen.
0: Ik hoop dat onze luisteraars niet in slaap vallen van de statistiek.
2: Ik hoop hetzelfde voor mij.
0: Ja, veel succes nog allebei.
1: Dankjewel.
0: Tot straks. Dus goed verder blijven studeren, alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor Sweet Dreams Tennessee van The Last Shadow Puppets. Ah.

0: az Urgent FM.
1: 4
2: Uur.
0: Urgent. Urgent FM.
3: Samen blokken, samen strijden.
4: 20 op 20.
5: We hoorden net C-Mat met Take a Sexy Picture of Me. Ondertussen is het tijd voor een verzoekje en momenteel hangen we aan de lijn met Margot. Dag Margot.
6: Hallo.
5: Wat ben jij momenteel aan het doen?
6: Ik ben momenteel bezig. Ik ben eigenlijk net afgestudeerd sinds vorige week vrijdag. Allee, dat is het laatste wat ik heb gedaan. En nu ben ik bezig met mijn portfolio te maken voor uiteindelijk een job te zoeken. En ik heb journalistiek gestudeerd. En ik heb mijn stage mogen doen bij Urgent. Dus ik vond het superleuk om nu nog een keer naar jullie show te luisteren. Dus ja, daarmee.
5: Wauw, spannend allemaal. En welk nummer heb je aangevraagd?
6: Ik weet niet of ik het helemaal juist uitspreek. Nueva Joel van Bad Bunny, zodat ik wel nog een keer goed kan dansen tussen al het creatieve en schrijven door voor mijn portfolio.

Dat was Queen of the Stone Age met Make It With Shoe. Ook als je je soms tijdens de blok zo ja, dom voelt of zo, ja, is er een vakantieplekje voor jou. Namelijk Idiot Paradise van Dirk.

0: Dat was Wild Horses van de Rolling Stones. Als jullie verzoekjes, lieve berichten of dreigende blokproblemen hebben, zijn wij nog steeds beschikbaar via onze live chat. Die kan je bereiken via de linktree op Instagram, via de link op de website of gewoon door via WhatsApp te sturen naar volgend nummer. +32 4 69 71 25 24. Ik zal dat nog eens herhalen. +32 4 69 71 25 24. En ondertussen gaan we onze studenten nog eens storen. Hoe is het met jullie?
1: Ça va. Ik begint wel stilaan al een beetje beu te geraken, wel, de leerstof.
0: Ja, dat snap ik. En bij jou, Berm?
2: Ja, ik was toch net aan het zijn in de studio. Ik heb echt nodig aan een pauze en even.
0: Kijk, voilà. Dat mogen jullie ook gewoon doen, hè, hier pauze nemen. Het zijn ook maar gewoon mensen, onze studenten. Hier is Common People van Pulp.

Dat was MGMT met Kids van MGMT. Zo. Zometeen is het tijd voor het spannendste moment van de examens. Jawel, jawel. Het mondelinge examen. Spannend. Als je dat wilt horen, blijf dan zeker hangen. Eerst luisteren naar Ne m'oublie pas, oké? Van Colt.

0: De tijd is aangebroken voor ons mondeling examen. En zoals dat gaat met examens, je staat ervoor en je moet erdoor. Perre gaat ons mondeling examen doen. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er altijd klaar voor.
0: Oké, vandaag gaat het examen over dieren. Geef 7 dieren die je als huisdier kan hebben.
1: Een konijn, een hond, een kat, een fret, een hamster, een cavia, een vis, een kip.
0: Er waren er al 7.
1: Oké.
0: Al 1 vraag is binnen.
2: Yes.
0: Welk beestje heeft rode vleugels met zwarte bollen op?
1: Dat is een lieve heersbeestje.
0: Dat klopt.
1: Nog eentje. Ik zou biologie moeten studeren.
0: Ja, veranderen van de richting alsjeblieft. Hoe noem je het kind van een paard?
1: Een veulentje.
0: Wauw, we zitten al over de helft. Wat hebben een walvis en een luipaard gemeen?
1: Een walvis? Het zijn beide zoogdieren.
0: Oké, dat klopt ook. Dat klopt ook.
1: Ik ben hier al de vragen aan het omzeilen.
0: Ja, inderdaad. Dan, de maar laatste.
1: Was het wel het juiste antwoord?
0: Het antwoord was, ze hebben allebei een staart.
1: Ook, klopt ook.
0: Ja, want dat van u vond ik eigenlijk nog een beter antwoord. Welk dier hoort niet thuis in het rijtje en waarom? Pas op, dit is de laatste vraag, dus alles hangt hiervan af. Varken, kip, cheetah, geit, konijn.
1: Dan zou ik zeggen kip. Om dat enige gevogel of het enige met een snavel, zoiets?
0: Dat kan ik niet goed rekenen. Je krijgt nog een tweede kans.
1: Wat gaat het reisje?
0: Ja. Varken, kip, cheetah, geit, konijn.
1: Oké, dan de cheetah. Dat is mijn tweede gok. Omdat je het zogezegd niet in de tuin kunt zetten als huisdier.
0: Oké, we rekenen het goed.
1: We rekenen nog een half puntje juist dan?
0: Ja, je bent geslaagd voor het mondeling examen.
1: Toch al eentje.
0: Ja, inderdaad. Dikke proficiat.
1: Dankjewel.
0: Dan mogen wij jou vandaag het diploma van professioneel dier uitreiken.
1: Woehoe! Dus, daar ben ik blij mee.
0: We zullen het dadelijk opmaken en aan jou overhandigen.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
3: En nu dat we een examen hebben gehad, is het eigenlijk ook wel eens tijd om nog eens te bewegen, want we zijn weer al meer dan een half uur bezig. En deze keer is de dansplaats. Hou je vast. Rasputin van Boney M. Hier komt hij. Dansen. Gooi alles aan de kant. Spring op je bureau en dansen. Ik wil niemand zien studeren, oké? Gaan we dat afspreken? Oké, hier gaat het.

0: those Russians.
1: Ja, hopelijk hebben jullie allemaal goed kunnen dansen, maar nu is het tijd voor ja, een straf verhaal van tijdens de examens. Jij hebt iets meegemaakt, vertel eens.
2: Klopt, zeker. Dus wanneer het mooi weer is, dan vind ik dat leuk om een keertje buiten te gaan studeren in plaats van heel de tijd in mijn kamer opgesloten te zitten. En er is een parkje dicht bij mij in de buurt, maar elke keer dat ik daar kom te zitten om effectief te gaan studeren, gebeuren er rare dingen. De vreemdste van al was een keertje dat ik aan een bank zat, probeerde wat te studeren. En naast mij, maar dan alleen de bank naast mij, kwam een oude man gaan zitten. Oorspronkelijk zei hij niet iets en er zat ook echt nog redelijk wat ruimte tussen ons. Maar opeens begint hij zo'n beetje over het weer te praten. Er waren heel veel pollen in dat park, je kon ze overal zien vliegen. En daar kwam hij dan over wat voor zeggen. Ik moest dan daar een beetje op gaan antwoorden, want niemand anders was in de buurt. Hij was effectief tegen mij aan het praten, maar ik wou gaan leren. Dus ik probeerde zo wat kortstondige antwoorden te geven, om niet helemaal onbeleefd te zijn, om die man volledig te gaan negeren. Maar om ook wel een beetje duidelijk te maken dat ik niet nu de tijd had om een volledig diepgaand gesprek met hem te voeren. Hij vatte die social cues wel niet echt direct op en hij bleef maar praten. Maar op zich was dat niet zo erg. Ik zat ook in een openbaar park. Ik had ook wel een beetje zien aankomen. Maar ik gaf nooit echt heel fantastische antwoorden. Maar op een bepaald moment zag hij zo tegenover ons, een beetje verder, was er dan een Turkse moslim, allemaal moslims die een feestje zaten af te breken die ze hadden gehouden in het park. Allee, en al de vrouwen hadden hoofddoeken aan, dus vandaar dat ze te herkennen waren. En daar ging er gelijk iets af, gelijk in zijn brein, en begon hij opeens een beetje tegen een heel islamofobische rant te geven. En hij begon te zeggen van, kan ik het geloven? Hij begon te praten over hoe dat de islamitisering van ons land en hoe dat België een christelijk land is en blijft. En dat begon hij allemaal tegen mij te gaan vertellen. Oorspronkelijk, ik wou daar niet niks op zeggen, maar ik wou daar ook geen hele discussie mee aangaan, omdat ik wel leerstof had om te leren. Dus ik probeerde dat een beetje, maar alleen, nee. Maar hij bleef maar praten, dus op een bepaald moment was ik van, kom, het is genoeg geweest, sorry, maar ik moet hier gaan leren, dus zou je alsjeblieft stil kunnen zijn? Zo, dat als goede uitvlucht gebruiken, zodat ik hem ook gewoon, want ik wou ook gewoon dat hij zweeg over al die islamofobische dingen die hij zat te vertellen. Hij zei van, oké. En dan bleef hij eventjes stil. Ik kon wat gaan leren. En dan 5 minuten later, opeens plots begon hij opnieuw nog daar een beetje aan te vullen. Zo nog een paar belangrijke details die hij blijkbaar had gemist, die hij nog zeker een keertje kwijt moest. Dan zei ik van, ik moet hier wel echt studeren. Van, dan bleef hij eerst weer even stil en daarna ging hij weer gaan babbelen. Maar wat hij niet door had, was gewoon ook dat hij tegen de vijand zat te praten. Van, ik ben half Palestijns, ik ben islamitisch opgevoed, ik ben het probleem, zo gezegd. En dat heeft hij niet herkend. En hij zei ook tegen mij, maar vraag dan aan die familie. Die gaan dat ook zeggen hoe dat hier allemaal geïslamitiseerd is. Maar als ik het aan mijn familie zou vragen, denk ik dat ze daar misschien wel een ander antwoord op zouden hebben. En uiteindelijk heb ik dan ook gewoon gezegd van, dankjewel om dit met mij te delen. Iemand die islamitisch is opgevoed. En dan ben ik uiteindelijk weggestapt. En dan begon, maar ik denk niet eens dat hij het goed heeft gehoord, want hij bleef maar praten. Maar vraag maar een keertje. Dus, en dat was een heel gezellige ervaring en ik heb dat uurtje niet veel kunnen leren effectief.
1: Dat kan ik mij inbeelden, dat je dat uur niet echt veel hebt kunnen doen. Maar durf je nog terug te gaan naar het park om te studeren?
2: Ik ben daar nog een andere keer geweest. Ik kan er nog een heel verhaal over vertellen waar we misschien nu niet de tijd voor hebben. Maar dus ik ben een beetje bang om nog vaak terug te keren. Ook mijn middelbare school zit daar vaak, de leerkrachten, om zo gelijk sportactiviteiten te doen. En soms heb ik geen zin om die terug te zien, dus... Dat is ook een beetje afwegen.
1: Ja, dat snap ik. Dus eigenlijk ben je op zoek naar een nieuwe plek om te studeren als het mooi weer is.
2: Inderdaad, laat ze weten in de chat.
1: stuur maar als je een studeerplekje voor Weha kent.
3: En mocht je tijdens het studeren soms niet meer zien zitten, voel je dan getroost, want zelf de Beatles zagen het ooit niet meer goed komen. Hier zijn ze met Help.

0: Dat was Depeche Mode met Personal Jesus. Berre, jij hebt een verzoeknummertje mee.
1: Dat klopt. Ik dacht om... ik ben dus Italiaans aan het studeren, zei ik dat ik in het begin heb gezegd. En ik dacht om het me een beetje steun te geven om terug een beetje in die Italiaanse sfeer te komen, om een prachtig nummer aan te vragen van Pinguini Tati Cinicoliari. Het is een hele poppy indie band van Italië. En met het nummer Lake Washington Boulevard hebben ze volgens mij wel echt een internationale hit die nog niet internationaal bekend is. Dus vandaar dacht ik, op Urgent FM kunnen we ze eindelijk het podium geven dat ze verdienen.
0: Dus jij wilt er een internationale hit van maken?
1: Zeker en vast.
0: Heb je ze ooit al een keer in het echt gezien?
1: Nog niet, bijna eigenlijk. Ik heb een semester in Turijn gestudeerd en daar had ik een vast café. Ik ben wel een darts fanaat, dus ik had dan een café gevonden waar ik kon darten. En pakt een uur voordat ik daartoe kwam, waren zij met heel de band ook in dat café. Dus ik heb ze, ja, op een uurtje heb ik ze gemist.
0: Allee, dat is wel spijtig. Maar we zullen er hier een keer naar luisteren en Gent introduceren aan de tactische nucleaire pinguïns. Want
1: dat
0: ik ga
1: is een
0: dat niet
1: goed
0: proberen
1: idee.
0: Om dat in het Italiaans uit te spreken. Hier komen ze. Ammo!

0: gli investigatori le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.
1: Wat een leuk verzoekje. En daarmee zit het er alweer op voor vandaag. We gaan nog even afscheid nemen van onze student, Berre. Dag. Dag, Berre. En dat was het dan. Afsluiten doen we op een vrolijke noot met Florence and the Machine en Dog Days Are Over.
2: Donderdag zijn we er weer om 15 uur, zoals vandaag.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Krikkels.
3: Loos alarm in Diepenbeek. Daar is een detector die een signaal gegeven dat er giftige gassen zullen zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
2: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag de campagne Port Aware gelanceerd. Dat is een initiatief van de overheidsdienst Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat om het havenpersoneel weerbaarder te maken tegen drugscriminelen. Websites en video's moeten ervoor zorgen dat arbeiders verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
4: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven. Zij zijn bijzonder wendbaar, ze beschikken over heel veel geld. Dus moeten wij samen, publieke en private sector, werken om ervoor te zorgen dat we die criminelen te snel af kunnen zijn.
2: Werknemers kunnen verdachte situaties melden via het platform Portwatch, dat al langer bestaat. Onze federale politie heeft samen met de Franse politie een Albanese criminele bende opgerold. Het gebeurde tijdens

0: stormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En goed nieuws voor wie zin heeft in een frisse duik deze zomer. Want 96% van de badplaatsen in Europa voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het daarin iets slechter, met net geen 7 op de 10 badplaatsen. Cyprus scoort het beste, daar is al het zwemwater van uitstekende kwaliteit. Blijft nog lang zonnig bij maxima tot 25 graden. Later vannacht meer wolken en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

Welkom, welkom bij Sonic Safari. Ze voorspellen een hittegolf, dus we zullen het hebben over tropische toestanden. Dit komt uit 1958. Het is Arthur Lyman met Taboo.

Okay. Dat was Arthur Lyman. En nu gaan we luisteren naar Ameyachi. Een grote hit door de Ivoriaanse zangeres Mathé. Released 28 juni 1996. Het genre is zoek afropop.

Red. Nu gaan we naar Tony Allen. Het is post-human release. Na zijn dood wil ik zeggen. Samen met de Keniaanse rapper. Het is Mau Mau.

Little Stacy track, Forever Young. En nu gaan we eventjes richting Yacht Rock. Back to Right Down the Line. A love song by Jerry Rafferty. En ik vind dit pas bij het thema van vandaag, tropische warme temperaturen. Daar probeer ik de juiste muziekjes bij te draaien. Right Down the Line.

door als Gazelle Twin met een hele vette hete track Belly of the Beast. En dit is Hudson Mohawk Fuse.

0: we gaan terug naar Arthur Lyman.
1: Dahil sa'yo. Tropische toestanden.

Yeah. You get the vibe. Nu gaan we luisteren naar Ibrahim Hisnawi. Ze noemen hem de vader van de Libische reggae. That is Never Understand.

Dankjewel aan iedereen om te luisteren naar Sonic Safari. En we eindigen deze aflevering met Idris Muhammad. Could heaven ever be like this? Go back to the 70s. Straks komt tapijt waar dan op. Here we go already.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6.
0: Urgent FM.
2: Hey lieve vrienden, warm hartelijk welkom met de nadruk op warm bij Urgent FM. Zit je in de wagen, ben je nog aan het werk, misschien aan de keuken, of misschien wel aan het studeren, of misschien wel je verjaardag, gelukkige verjaardag trouwens. En vanavond trekt Tapijtparel de 70s wereld rond, zonder kaart of kompas, langs nachtelijke straten, rokerige kamers, verre terrassen en plekken die alleen in muziek bestaan. Dus verwacht soms zwevend, soms stuwend, soms onverwacht, maar altijd klaar om je ergens naartoe te brengen. Leg je neer en laat de 70s trip beginnen. Ik ben Stefan, je hart doet dansen. Welkom bij Tapijtparel.

I like what you're doing to me. En zeker jij luisteraar, want jij bent het licht dat blijft. Want zonder jouw oren is muziek ongeleefd, zeg. En deze spreekt voor zich. A groove that will make you move. Come on.

Sana, van Gulsan. Een melodietje uit het oosten die blijft hangen. En nu gaan we iets dichter bij huis zoeken met iets speels en eigenwijs. Echte culthelden van de Belgische underground uit Antwerpen en Gent. Jawel, Antwerpen en Gent die samen iets gedaan hebben. Het was misschien wel de laatste keer. Maar ze hebben zichzelf verenigd in de Gentwerp Rappers. En ze bewijzen dat hip-hop perfect samengaat met humor en dialect. Hier zijn de Gentwerp Rappers met Poepeloe.

0: Zeg, heb je geld bij?
1: Bah, 200 frank.
0: Wat, 200 frank? Maar jongen, dat vierje kost 13.000 ballen.
1: Ja, wat hè? Zeg, goed graag wat leiden om je zes mee, hè?
0: Ik? Belangen niet. Lekker gaan we rood, hè, jongen?

Hypnotische ritmes van mysterieuze The Belly Dancer van The Shake Man. Gaan we naar Slovenië. Een nacht in melancholie, vol met een zachte bries op het terras van Cosmetica.

Mystic Dreams, de droomwereld, een melodie gegoten door Arti Basamian. Zwevende Mystic Dreams dus. En nu tijd voor een van de weinige discoartiesten die alles zelf deed, van componeren, produceren en spelen. Een perfectionist die liever zijn eigen universum bouwde dan de trends te volgen. Hier is Gino Socio met misschien het minder bekende There's a Woman.

Gino Socio. En we gaan nu naar Stomu Yamashita. Dus een muzikant die Oost en West samenbracht met muziek die weinig aantrok van grenzen en genres tussen de continenten. Stomu Yamashita laat de wind naar het oosten draaien. Vrij avontuurlijk en vol beweging. Uit de plaat East Wind.

Stomu Yamashita. En van de ene Japaner naar de andere, een ware pionier van de jazz funk, wiens werk decennia later nog steeds wordt herontdekt. Jiro Inagaki, een ware sleutelfiguur in de Japanse jazz funk geschiedenis.

En lieve vrienden, volgende zaterdag speelt Tapijtparel de soundtrack tijdens de Rommelmarkt in de Lange Violettenstraat tussen 12 en 3. Kom eens gedag zeggen, kom eentje drinken, kom je gevonden schatten eens tonen. En lieve vrienden, het is tijd om te vertragen en we gaan dit doen met Brian Eno. Een kunstenaar die van sfeer en ruimte een volwaardig instrument maakt. En hier met het zacht lichten van een nieuwe dag. Silver Morning van Brian Eno. Scheef, ik hou van je hoek af. Tot volgende week.

I'd quickly tend to watch it burst.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
2: Mélange étrange.
3: Will DJ Fader.

zijn rotatie elke dag. Die ik liever zou negeren, terwijl ik weet dat dat niet mag. Maar alles tot me laten, dat is vaak veel te riskant. Want in fabrieken van verdriet liggen de tranen op de band. Maar helaas is die niet eindeloos. Dus die tranen moet ik vangen, hou ze bij me komen. Soms laat ik ze vallen en niet weinig ook. Maar ik blijf ze onderdrukken tot...

0: Hey, hey, goedenavond. We zijn hier terug met Open Dex op dinsdagavond.
1: Yes, yes, goedenavond iedereen.
0: Daar is de jingle.
1: Jingle, jingle.
0: We zien hier terug op dinsdag. De zomer is terug in het land. En ik mezelf, Benny Breaks. En ook Paco is hier weer aanwezig vanavond. Hey Paco.
1: Yes, yes. Hallo iedereen. Vrij goed eigenlijk. Rustig dagje gehad. Lekker van het zonnetje kunnen genieten. En ja, blij dat we hier vanavond in de studio zijn met Balder.
0: Yes, yes. Straks daarover meer. Heel benieuwd naar zijn set straks. Maar we gaan, zoals altijd een keer vragen hoe dat weekend geweest is. Van mij is het redelijk rustig geweest. Ik heb even gaan uitwaaien aan het zeetje. Maar misschien dat jij wel het hense nachtleven hebt verkend dit weekend, Paco.
1: Ja, ik had zelf wel redelijk wat werk te doen ook. Dus ik heb enkel de vrijdag kunnen uitgaan. Zoals ik zei, vorige week was ik echt benieuwd naar Drag Me To Hell. Ik ben er naartoe geweest en ik ben omvergeblazen geweest.
0: En wat was dat juist, Drag Me To Hell?
1: Drag Me To Hell in de funke.
0: Funke.
1: Post-apocalyptic punk, maar met een goede kick onder.
0: Dus heel wat electro-punk of kun je het omschrijven?
1: Ik zou er zelf geen naam op kunnen plakken.
0: Ja,
1: mega goede rollende kick. Mega, niet, ik zou niet zeggen dark, maar mysterieus.
0: Oké, okay, cool.
1: Vrij goede vibe. Echt dansbaar, enorm dansbaar. En beter dan ik had verwacht eigenlijk. En voor de rest is het rustig gebleven. Misschien nog wat van mijn verhuisregelen. En nog wat werk.
0: Kun je ieder weekend, vrijdag en zaterdag, dat wordt soms iets te stevig. Maar het is natuurlijk zomer en er zijn nog heel veel evenementen. Maar daarover straks meer. We gaan al eens naar onze DJ van vanavond. Lander, a.k.a. Balder, welkom.
2: Yo, yo, yo.
0: Ça va?
2: Ça va, met jullie.
0: Ça va, ça va. Zie dit wat zitten voor vanavond?
2: Het zou wel zijn. Merci om mij uit te nodigen.
1: Met veel plezier. Bedankt om er te zijn.
0: Je had daar juist al iets gezegd. Je hebt eigenlijk al een kleine link met de Urgent FM. Vertel een keer.
2: Ja, toevallig. Mijn vader is ook DJ trouwens, lang geleden, in de tijden van de Technics nog, met vinyl.
0: Ja.
2: Is die 10 jaar geleden, denk ik, hier is ook eens komen draaien.
0: Okay. En onder welke naam dan, uw vader?
2: Die heette toen DJ Phoenix.
0: Phoenix, cool. Ja. Niet Balder Senior of zo.
2: Nee. Ik ben achteraf gekomen.
0: Ja, cool, cool. En ik draaide ook wel house en zo, of...
2: Hij draaide vooral deep house, minimal, echt ja, heel minimal, deep house, rustig.
0: Oké, okay, cool. En hij gaat voor ons vanavond ook wel deep house beetje van alles?
2: Ik denk dat ik er iets jonger in ben dan als hem. Ik heb het zo wat meer voor de progressive house, iets rapper.
0: Ja,
2: een 130-tal bpm's en dat durft wel nog een keer omhoog gaan.
0: Ja, het moderne kindje ervan, of hoe dat we het ook kunnen noemen. En Balder, van waar komt de DJ-naam eigenlijk?
2: Dat is eigenlijk mijn bijnaam al denk ik heel mijn leven. Ik denk dat de meeste mensen mij ook gewoon zo kennen. Ik vind het zelf raar als iemand Lander zegt tegen mij.
0: Ja.
2: Dat is een dom verhaaltje van vroeger eigenlijk. Dat is ooit een keer begonnen met iets kleins en dat is eigenlijk altijd zo gebleven.
0: Oké, ja, en dan dacht je van, als ik ooit DJ, dan gaat dat ook mijn DJ-naam worden.
2: Voilà, dat is wel mijn roepnaam. Ik was aan het denken aan een naam en ik dacht, ja, dat is gewoon het voor de hand liggen.
0: Ja, maar klinkt goed, vind ik. Het is dat. Mm-hmm. En die voorliefde van house, is dat dan wat begonnen door de platen van uw vader als DJ ook? Of?
2: Ja, 100%. Ik bedoel, die bracht mij overal rond als klein manneke en in de auto hoorde ik niets anders dan dat. Dus op de duur begonnen dat gewoon te appreciëren.
1: Mm-hmm.
2: En beginnen zelf naar te luisteren, die muziek. En dan gaan we samen naar bijvoorbeeld Solomon, doen we altijd samen. Dus,
0: oké, okay, cool. Wel nice om dat met je pa samen te kunnen doen.
2: Ja, exact. Onder andere Boekashade, ook heel bekend. Hebben we ook samen gedaan in HB. Yes. En daar van kleins af aan gewoon al constant mee opgegroeid.
0: Ja, dat is wel cool dat je dat van kleins af aan meekreeg, dan dat je al op jonge leeftijd ook een uitgebreide kennis van platen.
2: Ja, voilà, kijk.

0: Dus omdat
1: ligt er dichtbij, van... het is wel een pak sneller. Ik denk dat het een 150-tal BPM is.
0: Ah ja, oké, okay, op die manier, dat is al iets sneller.
1: Ik heb het ook mee, het zit in mijn achterhoofd, wie weet komt dat wel aan te passen.
0: Alles is mogelijk. En zo qua sets, is er iets dat je denkt van, ja, dat was een van de coolste sets dat ik al gedaan heb, of dat je nog naar uitkijkt?
1: Ik denk, een van de wijste sets was denk ik met Collectief Dreun. Dat zijn goede vrienden van mij, dat is in Gent. Die draaien overal in kleine cafeetjes, heel dikwijls. Maar het is eigenlijk vroeger begonnen, op scoutsfeestjes en zo. En dan heb ik dat wel aan de kant gelegd en ik probeer dat nu terug zo op te pikken, omdat ik merk van... Dat is wel het ding dat mij het meest gelukkig maakt, denk ik.
0: Ja, ja, nice. Zeker belangrijk om te doen wat je gelukkig maakt. En we gaan er ook niet lang niet meer van babbelen. Toen zei dat hij nog iets wil vragen, Paco.
2: Nee. Ik heb al hiervoor nog een korte bespreking kunnen hebben met Balder. Dus ik ben echt vrij benieuwd naar wat dat hij gaat brengen.
0: Oké, dan...
2: Weet je met welk nummer dat je gaat openen? Of dat je gaat starten?
1: Het is een nummer waar ik wel dikwijls mee start. Het heet Legacy. Omdat het gewoon een super vette intro heeft. Jullie zullen wel zien.
2: Oké. Nu ben ik benieuwd.
0: Oké, dan luisteren we eerst naar Legacy met Balder in the mix op Urgent FM, Open Decks en let's go zo, ik zeg.
2: Let's get it.

0: Yes, yes, hele vette mix van Balder. En een dubplate als laatste plaat.
1: En hoe noemt de track?
2: Dragon Final Hour. Te beluisteren op Spotify, Soundcloud, Apple Music.
0: Ah, het staat al online.
2: Is released, ja.
1: Nice.
0: Oké, dus voor ons luisteraars, en hoe kunnen ze u vinden op Spotify, Soundcloud?
2: Spotify, gewoon Balder, met twee R'en. Soundcloud, hetzelfde.
0: Ja.
1: Instagram en zo?
2: Instagram is balder.music.
1: Nice.
0: Oké, Balder met twee R'en op Soundcloud, Spotify, Instagram. Hele vette track.
2: Ja, Apple Music, noem maar op.
0: Alle platformen. Ja. Heel nice, heel nice.
1: Ja, we zijn echt aangenaam verrast.
2: Alright.
0: Hele vette mix. Ik zei daar juist ook al. Had ze gezegd, Solomon, dat je dat met je pa soms gaan checken. Maar ik vind dat je die vibes ook wel wat terugvindt. Vond in je sets.
2: Ja, klopt.
0: Is dat een van uw inspiraties?
2: Ja, toch wel de grootste, denk ik.
0: Ja. Zowel die percussieve synths en zo.
2: Ja, ik moet zeggen, ik koop niet veel merch. Eigenlijk nog nooit gedaan, maar ik denk dat hij de enigste artiest is van wie dat kan een t-shirt hebben.
0: Ja, kijk wel, dat dus wel voilà, dat zeker wel was. Wat wij doen, Lander, is altijd ook een keer vooruitblikken op het weekend. Maar ik zal het eerst een keer aan u vragen. Heb je grote plannen dit weekend?
2: Goeie vraag. Ik had die vraag eigenlijk niet verwacht. Van het weekend. Ik denk dat de Rode Duivels spelen zondag, niet?
0: Zondag, ja, inderdaad. Rode Duivels. Onder meer te checken hier in het Wintercircus en de Flesjesfabriek. Waar ga hij checken? Gewoon thuis op de Max?
2: Ik ga met mijn schoonouders gaan eten met mijn pa. Dus dat is eerst daar. En dan zien we wel. Maar ik hoop dat bij vrienden te kunnen doen. Dat is altijd plezant.
0: Het is altijd leuk om dat met wat andere voetballiefhebbers te checken. Of zelf ja, geen voetballiefhebbers in de zomer een pintje drinken buiten en wat leuteren.
1: Alles voor het sociale. Sociaal aspect.
2: Ja.
0: Altijd plezant. En dan gaan we ook nog een keer vooruitblikken met Paco op het komend weekend. Wat hebben jij allemaal in petto voor ons?
1: Wel, ik zou graag mijn weekend starten in de Flesjesfabriek eigenlijk. Deze vrijdag is daar Yummy Records.
0: Okay, cool.
1: Ik heb gezien dat ze ook pizza's hebben. Dus even na het werk gewoon een pizzatje gaan steken.
0: After work.
1: Lekker cocktail pakken.
0: Leven hangen.
1: En dat zijn meer een soort housey en funky concept dat je kan verwachten. En dat is op de Frans de Mildredstraat of Dreef in Gentbrugge. Deze vrijdag. En dan ook in de Flesjesfabriek deze zaterdag echt iets waar ik al een tijdje naar uitkijk. En dat is Back to Scratch.
0: Ja,
1: waar inderdaad. We inderdaad DJ Premier en ook Frontal XXL gaan krijgen.
0: Legend aan al de hip-hop liefhebbers. Als je ooit een keer DJ Premier nog wilt checken, denk dat ook wel een van de laatste tournees zal zijn door Europa inderdaad. Dat hij doet. Dus legendary producer van onder meer Nas, Rakim en zoveel meer.
1: Zoveel meer. Legendary hip-hop artiesten. Zomaar in Gent, zomaar bij onze vrienden in de Flesjesfabriek. En ook die mensen van Frontal XL, als ik me niet vergis, ook rappers die onder het label van Zwanger Regie zitten.
0: Ja, inderdaad. Low G zal daar misschien bij zitten. Swa is daar ook dikwijls bij. En dan DJ Vega, ook de DJ van Stikstof. In combinatie met nog andere DJ's en rappers.
1: Legends van de Belgische scene. Tickets kan je vinden op deflesjesfabriek.be. En ik denk dat ze starten vanaf €26. En dan hebben we ook nog All Night Long Vriendschap in De Aap op de Vlasmarkt. Dat is deze vrijdag. En dan daarnaast in De Giraf. Hebben we onze maten DJ Leafold en Kimori. En die draaien ook ervoor nog in de Flesjesfabriek, denk ik, voor Jan Records.
0: DJ Kimori ook enkele weken geleden hier op Open Dex. Set staat ook te beluisteren op YouTube en Soundcloud.
1: Legendary. En dan hebben we ook nog Gantourage, de open air, in het kasteel van Zwijnaarden deze zaterdag. Ethereal Echoes, iets dat ik ook zelf wil checken. Dat is een vrije bijdrage om binnen te komen. En dat is in de Chinastraat deze vrijdag. En dan ook Vinyl Attack, ook deze zaterdag in de Chinastraat. En dat start vanaf 22 uur. En dat zijn die mannen van Dreunend en Absurd Sound System die die sound voorzien. Het is altijd lekker om daar even de nacht te spenderen. En dan om af te sluiten had ik ook nog een free dub party gezien. Dat is in de Bakery in Gentbrugge. En het is gewoon iets om te gaan checken. Ik ben zelf echt wel een dub liefhebber. En dat is wel leuk om zo even wat op positive dub vibes mee te steken.
0: Ja, zoals ik het hoor, voor alle genres weer wat wils in Gent. En zeker ook in de Flesjesfabriek. De zondag is het inderdaad ook weer voetbal met de Belgen. Kun je ook hier in het Wintercircus checken naast de studio van Urgent FM. Mm-hmm. En dan gaan we ook nog een keer een shout-out doen. Ik had daar juist vergeten naar onze andere radiomaker en main host Sander. Die zit nog in Portugal. Tot volgende week.
1: Dikke shout-out naar Sander. En merci voor het luisteren. Tot snel. Urgent FM.

let the music play. My birthday and cake like birds.